0: Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en aan 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: alles had, maar nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had, misschien wel niet waar ik was, of zelfs niet waar ik moest zijn. Dus wat komen gaat, het moet zijn.
1: Mooi, het leven is zo onverwacht, het kan lopen. Zo voorspelbaar zijn we zelf, daarom lach ik naar boven. En ben ik dankbaar voor hetgeen wat op mijn pad is gekomen. Want alles wat ik heb, is alles.

0: komen tot die man.
1: Soms wou ik dat het anders was, maar vaker is het best zo. En stel nou dat ik alles had, maar nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had, misschien wel niet waar ik was, of zelfs niet waar ik moest zijn.

dat moet zijn, dus laat het maar komen. We kunnen dingen doen waar we al jaren van dromen. En heb nog zoveel te ontdekken en nog zoveel te leren. Nog zoveel om voor te vechten, kan nog zoveel proberen. Maar ik ben een heel tevreden mens zo. Dus als dit het is, vind ik het best zo. En dan zal het ook wel goed zijn. Want wat er komen gaat, dat moet zijn.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

dan is dat vereen van elk zien heiligdom. En tuint men voor alle meesten erbaar. Dan is rood het licht voor elk wees ballon. En het luifde

0: Het is nu 6:00.
1: Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noordnieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De noordelijke biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. De biobank roept zo'n 16.000 familieleden van de huidige deelnemers op om mee te doen. De actiegroep Platform Gerrit Krolbrug stopt per direct. Nu duidelijk is dat er geen tijdelijke fietsbrug komt tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, heeft de groep besloten te stoppen. En Zummerbühne krijgt toch een vervolg. Hoewel de financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen stopt, wil het theaterproject toch door, vertelt artistiek leider Reinoud Douma.
4: We gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
3: Meer nieuws om 6:30.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, een nieuwe dag na die heerlijke zomerse dag van gisteren. Nou, om met de deur naar huis te vallen, dat weer krijgen we vandaag niet. Hoe het wel gaat, vertel ik je zometeen.
6: Goedemorgen, Ochtendploeg.
7: Goedemorgen.

0: helaas wel een beetje waar. Hè? Het draait allemaal om geld. Ja. En om liefde mensen, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag, 8 september. Nieuwe dag is aangebroken. Mark Bogema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De Blanke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En wat een lekker weer was het gisteren.
2: Oh, heerlijk.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, nog even gezwommen.
0: Heb je nog gezwommen?
2: Ja.
0: In de open lucht?
2: Ja, was wel een beetje fris.
0: Ja, de temperatuur van het water is alweer gedaald.
2: Ja, zeker. Ja, maar goed. Na een paar minuten erin zitten, ja, kon ik me eraan overgeven.
0: Lekker hoor, ja. Ik ben gisteren een stuk gaan fietsen gistermiddag. Ik was me heel erg aan het realiseren. Dit kon echt wel als de laatste dag zijn, dat je die zon zo op je huid voelt.
2: Ja.
1: Ik heb de kans aangegrepen om even gras te maaien.
0: Oh ja.
1: Dat ook nog.
0: We zweten, man. Dat kun je beter een dag later dan doen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, heerlijk, man. Die zon. Nou, vandaag wordt het echt anders. Een dag met vooral bewolking, wat lichte regen eerst. Komt ook een droge periode aan. Maar in de middag volgt een actieve regen.

0: even kijken. Prachtig mooi. Helaas speelde het toernooi zich grotendeels 's nachts af. De US Open in Amerika tennis. Mag er graag naar kijken. Botik van de Zandschulp heeft zich vannacht geplaatst bij de laatste 8. Toen ik wakker werd, was het spannend. Zat hij in de 5e zit.
1: Oh.
0: Tegen een Fransman, Gea. En toen ik gedoucht had en ik weer even op mijn telefoon keek, was toch benieuwd. Toen had hij gewonnen.
1: Ah, mooi.
0: De 5e zit zich geplaatst. Hij speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen Zverev, nummer 1 geplaatst. En Darderi. Nou, hartstikke spannend. En mooi ook dat een Nederlander weer zo ver komt.
1: Ja, tof. Ja,
2: vijf uur lang achter elkaar, dat is toch wel.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ja. Ik tennis ook wel.
1: Ja.
0: Na een uurtje ben ik er altijd wel redelijk op.
1: Ja.
0: Zaterdag nog getennis. Nou, na een uur ben ik dan wel klaar. Ja, maar dat is ook 5 uur. Ja, maar ze verdienen ook wel redelijk erbij.
1: Ja.
0: Jawel. Het is 8 september vandaag. Even kijken naar de historie van deze dag. 1921 was in Amerika de eerste Miss America-verkiezing. Dat zou ook wel een van de eerste van de wereld zijn geweest. Zeker op dat vlak met Miss-verkiezingen. Dat is echt wel, nog steeds wel een ding in Amerika.
1: Ja, zeker.
0: Al op 6-jarige leeftijd hebben ze daar verkiezingen. Ja. 1921. En vandaag in 1996 legde een felle uitslaande brand in Stadskanaal het leegstaande voormalige Luxor Theater in de as. 1926 werd die geopend, het Luxor Theater. Was ook de eerste bioscoop die geluidsfilms ging vertonen in onze provincie. Maar raakte na een mooie periode ook wel in verval in de jaren 80. Er zat nog een café een tijdje in gevestigd. Maar in 1996 was er een flinke brand. En die brand legde toch dat beroemde en beruchte de Luxor Theater in Stadskanaal in Das. Nou, dat was de historie van deze dag. Zometeen weer terug naar het heden. Met aan de telefoon zometeen natuurlijk weer een vroege vogel.

0: Och, elke keer als ik dit liedje hoor, moet ik denken aan de shuttle run test vroeger op school. Appte Rick ons op 050-3182. Ik denk dat dat geen positieve herinnering
1: is. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Moet ik ook. Nee. The Dire Straits en The Walk of Life. En ik zei net dat het afwachten was wie de tegenstander zou worden van de Boting van de Zonsgulp. Dat is inderdaad Zverev geworden, nummer 1 van de plaatsingslijst in de kwartfinale.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En een bakker is altijd vroeg wakker. Martijn Olinga in Bierum. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Want het wekkertje gaat bij jou 3:30, zoiets was het?
3: Ja, 3:15 was het vandaag. Ja, de eerste. Dat heb ik nog even uitgedrukt en de tweede om 5:55. En nou moet ik eruit.
0: Oh, dat kun je zelfs... Jij snoest nog even.
3: Ja, soms wel.
0: Dan
3: ja.
0: heb je het even nodig nog. Dan denk je, nee...
3: Het was gisteren wat later dat ik sliep en ik dacht van nou, het is iets minder bestellingen, dus ik pak die 10 minuten even.
0: Ja, en dat wordt wel gewaardeerd in huis, dat de wekker nog een keer weer gaat?
3: Ik hoor ze niet klaar, dus ik heb een zacht muziekje erop, dus daar word ik wakker van.
0: Heb je dan ook,
3: de rest niet als goed is.
0: Heb je dan ook reservewekkers nog staan als dat muziekje niet
3: doet? Ik heb er wel meestal wel 3 of 4 die dan om de 5 of om de 10 minuten gaan, zeg maar. Meestal heb ik er 5 minuten tussen. Dus eentje die al wat vroeger gaat en ook gewoon eentje nou echt op de uiterste tijd. En dan nog een paar ertussen. En dan, het gebeurt wel eens dat ik eentje mis, inderdaad.
0: Maar dat betekent dat je nooit zult verslapen?
3: Zelden.
0: Ja toch? Nee, maar dan moet je al door al die wekkers heen.
3: Ja, nee, dat klopt. Het is wel eens gebeurd hoor. Dat ik, maar dan schrik ik meestal 10 minuten later alsnog wakker. En dan denk ik, verdorie, ik heb ze gemist. Dan moet ik wegwezen. Dus dat is ook wel eens gebeurd. Dat overkomt me niet vaak, gelukkig.
0: Ik heb ook zo'n wekkerradio, zo'n hele oude nog. En dan heb ik als backup een paar tijden in mijn telefoon staan. Maar mijn telefoon had vorige week 's nachts nemen ze een update gedaan. Dus ik dacht,
3: dan
0: werkt niet van meteen. Ja, precies.
3: Ja.
0: Gaat die wekker dan wel of niet? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik was blij dat ik ook gewoon die ouderwetse wekkerradio nog
3: heb. Precies. Ja. Nee, dat is wel handig dan.
0: Maar heb jij dan elke dag verschillende tijden dat je opstaat?
3: Over het algemeen wel. Begin van de week is wel een beetje 2:30. 3 uur en als het echt druk is dat ik dat ik 1 uur of 1.5 uur eerder begin. En vrijdags is het eigenlijk standaard 12:45 en vrijdagavond om 10:00 dan sta ik ook weer op voor de zaterdag.
0: Ja, dat zijn echte nachten, hè, tjonge. En wat, ligt het brood nu al in de oven, het eerste brood, of heb je nu eerst de voorbereiding gedaan?
3: Bijna. Ja, zodra wij klaar zijn dan ga ik gelijk door en zet ik het eerste brood in de oven.
0: Want je hebt nu alles gekneed en alles in de vormen gelegd?
3: De eerste, dat staat in de rijskast. Kleinbrood zijn we nou mee bezig, dus het grootbrood staat te wachten dat het in de oven kan. En dan, na de kleinbrood hebben we nog weer de bollen. Dus een beetje de vaste volgorde, zeg maar.
0: En je zegt we, betekent dat je niet alleen bent?
3: We lopen al met 4 man rond.
0: 4 man? Oh, dat is lekker gezellig.
3: Ja, 1 banketbakker en 2 erbij in de broodbakkerij.
0: Lekker luid meezingen met Radio Noord.
3: Zeker.
0: Nou, hartstikke leuk. En gauw naar de oven, want die is denk ik al op temperatuur.
3: Die staat te wachten op mij.
0: Ja, heel goed. En we kunnen de klanten straks ook niet laten wachten bij jou.
3: Nee, zo is het.
0: Oké. Dankjewel, Martijn. Tot de volgende keer.
3: Mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: The Pointer Sisters. En Jump For My Love in de ochtendploeg op Noord. Goedemorgen, het is 6:30. Straks hier het Groningse nieuws. Nu eens kijken buiten Groningen. In het tv-programma Opsporing Verzocht is gisteravond de stem afgespeeld van een verdachte van de hek bij Odido begin dit jaar. In de uitzending was te horen hoe de verdachte zich voordeed als een collega en zo een medewerker overhaalde om in te loggen in een werkomgeving die later nep bleek te zijn.
1: Ik spreek met de ICT-desk bij Odido. Ik bel vandaag van een executive openstaat bij jullie locatie en die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via de interne service link en dan gaat het automatisch allemaal dicht. 1 seconde hoor. Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en alle problemen wel gelijk weg. Heeft u niet dan de tijd?
0: De politie noemt de werkwijze heel gewiekst. Wie de beller was, is nog altijd onbekend. De politie hoopt met het laten horen van de stem tips binnen te krijgen over de verdachte of dat de verdachte zichzelf meldt. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. En daardoor gingen er afgelopen dagen nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. En die stijgende olieprijs merk je uiteraard ook gelijk weer aan de pomp, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis.
2: Als ik zeg 2,71...
0: Dat is niet Bart Kamphuis. Nee, die gaan we nog even opzoeken. We gaan het wel over benzine hebben trouwens, later. Omdat de Hardenbergenbrug bij Nijkerk voorlopig gesloten is, kan het in de ochtend druk worden op en rond de A28, die deels is afgesloten. Rijkswaterstaat en de AWB zeggen dat de automobilisten de spits beter kunnen mijden als ze van die weg afhankelijk zijn. De Hardenbergenbrug bij het Gelderse Nijkerk, net voor Amersfoort, waar de 28 overheen gaat, blijft voorlopig gesloten. En hoe lang dat duurt, dat is nog onbekend. En Botik van de Zandschulp staat voor de tweede keer in de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de 21-jarige Fransman Gea afgelopen nacht in de vierde ronde na 5 sets en speelt in de kwartfinale nu tegen Alexander Zverev. Dat is de nummer 1 van de plaatsingslijst. Botik van de Zandschulp bereikt in 2021 ook al eens de laatste 8 in New York. En daarin verloor hij toen van de latere winnaar Medvedev uit Rusland. Het Groningse nieuws komt eraan. Mark, wat zit daarin?
3: Dan hoor je waarom Lifelines na 20 jaar weer op zoek is naar nieuwe deelnemers.
0: Horen we zometeen. En het rijmt erop.
4: Oeh.
0: Ja, inderdaad.

0: Als ik dans, Jordan Nielsson. Het is 6:30 inmiddels. Mark Bogema is hier met het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De noordelijke biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. De biobank zoekt zo'n 16.000 familieleden van huidige deelnemers om een vierde generatie aan het onderzoek toe te kunnen voegen. Directeur Boukje Boertien legt uit waarom ze nu op zoek gaan.
2: Omdat onze 20 jaar lang volgen we die 167.000 mensen. Maar onze deelnemers worden ouder. En ik zelf ook. Hè. Ik was 35 jaar toen ik begon en nu ben ik 55. Dus reken maar uit. We hebben nu drie generaties. En we hebben behoefte aan een vierde generatie.
1: Lifelines heeft geld gekregen vanuit het Nationaal Programma Groningen, waardoor dit nu mogelijk is. Op de Ipo Haimaweg in Doezum zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen bij een aanrijding tussen twee auto's. Daarbij waren ook kinderen betrokken. In ieder geval twee kinderen en één bestuurder zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Bij het ongeluk sloeg één auto over de kop, waarna hij aan de andere kant van de sloot terechtkwam. De andere auto raakte ook beschadigd. In een van de auto's zat een hond, die bleef ongedeerd. Een minderjarige jongen uit Groningen is zaterdag in Friesland aangehouden op verdenking van overlast en bedreiging. Bij de aanhouding mishandelde hij bovendien een agent. Dat gebeurde aan de Salomon Levi-stritten in de Westereen. De jongen was aanvankelijk op de vlucht geslagen, maar werd later in de omgeving opgespoord. De agent die door de jongen werd mishandeld, heeft aangifte gedaan. De stal met politiepaarden aan de Sondweg in Groningen vertrekt eind dit jaar naar het Friese Haskerhorne. Het gaat om 15 politiepaarden die moeten verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. Daarmee komt na tientallen jaren een einde aan de stal in Groningen. Wel kunnen de paarden nog steeds worden ingezet in onze provincie, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van FC Groningen. Van tevoren wordt de paardeninzet per incident beoordeeld en gepland. Maar politieruiter word je niet zomaar, vertelt instructrice Ebelien Nieboer.
3: Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben. En dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
1: De actiegroep Platform Gerrit Krolbrug stopt per direct. Dat laat voorzitter Chris van Malkenhorst weten. De groep zette zich jarenlang in voor omwonenden van de brug in stad die in 2021 werd aangevaren. Sindsdien is de brug gesloten voor autoverkeer. De actiegroep wilde een tijdelijke fietsbrug voor tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Nu duidelijk is dat deze er niet komt en de gemeente hier ook niks meer voor gaat betekenen, heeft de groep besloten te stoppen. En Zummerbühne krijgt toch een vervolg. Het muziektheaterproject werd 5 jaar lang gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen. De voorstelling van dit jaar, de Graanrepubliek, was nummer 5. Maar volgens artistiek leider Reinoud Douma gaat Zummerbühne gewoon door.
4: Ja, sommige mensen denken dat Zummerbühne maar 5 voorstellingen zou gaan maken. Dat komt ook omdat wij met steun van Nationaal Programma Groningen 5 jaar financiering hebben gekregen. Maar we wisten eigenlijk al een tijdje dat we eigenlijk gewoon door moeten. Want het is zo leuk om elk jaar op een andere plek dit soort muziektheater te maken. Dus wij gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
1: Wel kijkt de organisatie nog hoe toekomstige voorstellingen gefinancierd gaan worden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel, Mark.
6: De Ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
6: En over Zummerbühne gesproken. Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Gisteren was dat ons lopend vuur. Straks de reacties. Harma over totaal ander weer dan gisteren. En we praten over de hoge benzineprijs. Allemaal tussen nu en 7 uur in de Ochtendploeg.

0: It was the summer of 69, je hoorde Bryan Adams.
1: Lopend vuur.
0: Ja, het nieuwe theaterseizoen is van start gegaan. Honderden voorstellingen zijn er bij al die theaters in onze provincie. Heel gevarieerd, met allerlei dingen wat je leuk zou kunnen vinden. Muziek, dans, cabaret, kan van allemaal. Maar ja, kost ook wel een paar centjes natuurlijk. Zo, 25, 30 euro voor een voorstelling komt er wel een drankje overheen. Meestal wel, toch? Soms zit er bij de prijs in trouwens ook een drankje.
2: Oh ja.
0: Ja, je hebt ook voorstellingen dat je in de pauze een drankje erbij hebt, bijvoorbeeld.
3: Daar moeten we heen.
2: Ja, inderdaad. Praktisch.
0: En ook wel zo makkelijk.
2: Ja.
0: Maar vind je het ook leuk en ga je het ook doen? Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Was gisteren ons lopend vuur. Wat is er allemaal binnengekomen, Daphne?
2: Ja, Henny heeft er tijd en geld voor over. Die gaat regelmatig heen. Alleen, ze zegt, het aanbod wordt steeds minder. Als in, dus gewoon minder dat ons aanspreekt.
0: Oh ja?
2: Ja, kan gebeuren.
0: Jazeker.
2: Dat is niet het geval voor HJ. Die gaat elk jaar gemiddeld 6 tot 9 keer heen. En die gaat dan vooral naar concerten. Ja, dat kan natuurlijk ook in het theater.
0: Dat is leuk.
2: Ja, Saskia die maakt hier een geldpotje voor, zodat ze elk seizoen voorstellingen kan bezoeken. En ze gaat vaak, dus ja, ze maakt er ook tijd voor vrij.
0: Maar als je het op die manier doet, is het ook wel leuk, want dan kun je echt verheugen ook.
2: Ja, inderdaad.
0: Dan ben je alleen maar met het creëren van het geldpotje ermee bezig. Maar wat ga ik daar eens voor doen?
2: Ja, en dan heb je gewoon een hele lange periode dat je er ook naar uit kunt kijken, inderdaad.
3: Dan heb je het verdiend.
2: Ja, dan heb je het verdiend. Ja, ja, leuk. Paulien die zegt ook, ja, zeker. Ik ga graag naar musicals en concerten. Maar ze zegt wel, ja, soms vind ik het wel echt te duur.
0: Nou, met name musicals.
2: Ja.
0: Dat kan, dat zijn van die rondreizende circussen natuurlijk. Ja. In Groningen, Martini Plaza bijvoorbeeld al aandoen. Dat is best wel aan de prijs.
2: Ja, precies.
3: Ja, ja.
2: Dus ze zegt, ja, voor niet alles wil ik bijvoorbeeld meer dan 100 euro's neerleggen.
0: Zo, maar dat is ook heel veel. Want dat is allemaal meer mensen, mag ik aannemen dan, toch?
2: Ja, dan zegt ze, ja, bijvoorbeeld de avond van filmmuziek.
0: Ja.
2: Dat is dan een heel groot iets.
0: Oké.
2: Dan zegt ze, ja, dat vind ik gewoon te duur.
0: Ja. Ja,
3: het zijn natuurlijk enorme producties. Heel veel mensen die eraan meewerken.
2: Ja.
0: Ja, 100 euro, dat vind ik ook wel...
3: Zeker, ja.
0: Ja, zo.
2: Ja. Nou ja, goed, die mensen moeten ook allemaal betaald krijgen. Dus
0: nee,
2: ja, het
0: nee, natuurlijk.
2: Wel...
0: Maar ja, dat is wel een hap uit je portemonnee.
2: Nou, zeker.
0: Ja, voor een avondje uit.
2: Ja, nou en Anneke die heeft het ook nog even over het aanbod. Die zegt, ja, graag had ik echt een goed aanbod gezien in de theaters in Oost-Groningen op het gebied van klassieke muziek.
0: Oh, dat wordt gemist.
2: Ja, ja, ja. Dus dat missen en dus gaat ze er niet heen. Maar ja, tijd en geld heeft ze er wel voor over.
0: Eentje nog? Of zijn we er doorheen?
2: Nou, Harry die heeft er al 5 gepland.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Ja, nou, dus,
0: heel goed, Harry.
2: Geregeld. Ja.
0: Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Dat was gisteren ons lopend vuur. Uiteindelijk was 47% van...

0: Sarah Burray en Love Song. En het is bijna 7:15. Tijd dus voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een lekker weer gisteren, zeg.
1: Oh, het was fantastisch.
0: Heerlijk.
1: Was in eerste instantie misschien nog helemaal niet veel te stellen. Maar er was heel veel bewolking en er viel ook een beetje regen. En dan denk ik van, nou ja, komt het en uiteindelijk nog goud? Nou, en of het goud komt, is een dikke 27,5 graden in de stad. 17 graden op dit moment bewolkt en dreug nog, dat nog wel. En de barometerstand doet een 10 millibar. 27 graden in Visvliet. Bewolkt 17,5 graden op dit moment met een motige zuidelijke wind. En in roodschaal bewolkt, dreug, 18 kilometer zicht, 18 graden op de thermometer. In gisteren werd met 10 uur de zon erbij, zo'n beetje 28 graden en de verdampte 5 millimeter. Ja, verdoofd, wat een hele andere dag. Het is in ieder geval al bewolkt. In Overtouw valt er dus wat lichte regen. En vanmiddag regent het soms in behoorlijk deur. En de temperatuur gaat maar uitkomen om in de bieden 18, 19 graden met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wat dreug. En loter, dan kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden in Muiden trekken en verspreid over de provincie buiten. Kans op onweer, kans op windstuiten, maar er is ook wel zon. En met een motige tot harde zuidwest tot lood en noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
0: Een beetje idee, Hammer, dat die 18, 19 graden die vannacht al hadden.
1: Ja, het was het is op dit moment in de dood 17, 18 graden. Dus ja, er komt nog een grootje bij.
0: Ja.
1: Het zit niks over.
0: Nee, precies.
1: Nee, het zit niks over. Nee.
0: Nou, dankjewel. Tot straks.
1: Tot zo.
0: En zo meteen gaan we het hebben over als je de portemonnee even flink moet rekenen, maar momenteel als je gaat tanken bij de benzinepomp.

0: morgen staat Zennekin in Garijnen. Je rijdt toch met een grote vrees tegenwoordig langs de benzinepomp. Want bijna iedere dag is de prijs weer net een tikje hoger. Doordat de straat van een moes weer eens dicht is, blijven de benzineprijzen stijgen. Ja, dat valt op, hè. Dus ging Elvin daar maar eens over praten. Op straat, in Delfzijl.
1: Als ik zeg 2,71, 2, wat zeg jij dan?
2: Ik heb werkelijk wel geen idee wat over
3: de benzineprijs.
1: Ja, wacht eens even, ik ga een deurtje verder. De advies benzineprijs, u wist hem wel meteen.
3: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, toch?
3: Ja, ja, oprecht. Ja, ik ben net terug van vakantie. Daar tankten we nog voor 1,97.
1: Waar was dat?
3: België.
1: Ja, dat scheelt wel, hè?
3: Het scheelt enorm, ja.
1: Pas je nou een klein beetje je rijgedrag erom aan, of niet?
3: Ja, nee, helaas niet. In de kleine dorpjes, je moet. Je komt er niet op de fiets. Maar ik werk in het thuiszorg, dus ik vind het wel heel wat om met je eigen auto dan overal heen te moeten. Want je verliest er zelf op.
1: En praten met de werkgever van, doe die kilometervergoeding een beetje omhoog?
3: Ja, gaat ook geen zoon aan de dijk zetten.
1: Nou ja, en thuiszorg op de fiets is ook wat, hè?
3: Zeker als je een groot gebied hebt wel, ja. Ja, dan kom je er ook niet.
1: Als ik zeg 2,71 euro.
4: Brandstofprijs.
1: En wat vinden we daarvan?
4: Nou, uiteraard veel te duur.
1: Ja, ja?
4: Ja.
1: Merk je het zelf ook?
4: Nee.
1: Heel resoluut. Nee, ja, waarom niet?
4: Nee. Nou, in Winschoten is een tankstation voor 2,12 euro. Dus ik weet niet wat het probleem is.
1: Ja, dat zeggen we ook. In Winschoten zeggen we ook altijd. Van, dat noemen we een beetje de tankboulevard. Ja, dan heb je een stuk of 4 pompstations om een rijtje. Dat zijn ook de goedkoopste van bijna heel Nederland. Hè?
4: Ja.
1: En bij dan al een klein beetje geluk?
4: Ik denk het wel.
1: Ja.
4: Want in Duitsland is het ook niet meer te doen.
1: Nee. De benzineprijs, adviesprijs.
5: Ja, maar luister, laat ze door naar Amerika. Maar eens een keer de gaskronen dichtrijden. Of die kronen doorzout, die Trump. Latijn maar eens een keer door zichzelf.
1: Ja, want er is hier een oorlog door in met Iran. Ben de prijs zo hoog.
5: Ja, dat weet ik.
1: Ja.
5: Ik betaal nou net 2 euro, 33 en roezen, man. Maar als ik overal kijk, dan is het schrikbond.
1: Wordt autoriteit steeds meer voor de elite, denk je, of nooit?
5: Dat denk ik wel. Mensen willen veel geld hebben. Door is het voor hem, zoals wie? Werkloos, niet kan op een gegeven moment straks op de fiets te staan.
1: Loor je hem nou ook volkens stoon, of niet?
5: Ja, ja.
1: Ja, bewust ben je er wel mee bezig?
5: Ja.
1: En wanneer dan?
5: Alleen als ik naar de kringloop moet, in Oerhoezen. Die gebruik ik gewoon. En voor boodschap. Maar voor de rest, nee.
1: Nee.
5: Nu loop ik gewoon stoon.
6: Nou, geen idee. Bij ons op de Schelling is het rond de 3 euro.
1: Serieus?
6: Ja, serieus.
1: En heeft het te maken omdat het een eiland is, dat het dan vervoerd moet worden?
6: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: En dan bent u daarom nu in Delfzijl om te tanken?
6: Ja, ik denk, ga ik even door naar Delfzijl. Ja, maar dat was 2,41.
1: Ja, dat scheelt wel een hoop.
6: Ja, dat scheelt een heleboel.
1: Ja. En doet u dat wel eens dan? Dat u dan bewust...
6: Nou, ik heb hier een dochter in de buurt wonen, dus ik rijd dan echt heel weinig op de Schelling. En dan zorg ik dat ik aan de wal kan tanken.
1: Het is hopen dat het snel weer een beetje... Ja. Van naar beneden gaat.
6: Dat hopen we maar.
1: Ja.
6: En gewoon Europa is 1, zeggen ze. Maar waarom zijn die prijzen dan niet 1?
1: Dat scheelt enorm, hè? Ik denk met de goedkoopste landen meer dan 1 euro per liter.
6: Ja, precies.
1: Nou,
6: ja.
1: Reken maar uit, 50 liter, 60 liter in een auto.
6: Ja. Ja.
1: Dat gaat echt wel tellen.
6: Ja.
1: Nou, tank ze hier dan.
6: Ja, precies.

Ik zal je eerlijk vertellen, ik dacht eerst dat dit broers waren, Max en Andy Grammer. Maar het is gewoon Max met Andy Grammer. En The Thing I Love draaien we graag bij ons op Radio Noord. En we weer regelmatig hier in de ochtendploeg. Nou, goedemorgen, welkom. Ik ga je straks vertellen na 7 uur wat het kamelenprobleem is. Dat op veel kantoren momenteel heerst. Het kamelenprobleem. Hoor je straks. Nu Kim Wilde en The Four Letter Word.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Gea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Gea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En hier is Snort Nieuws met Mark Bogema.
6: Goedemorgen. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen om de opvang van asielzoekers na het vertrek van hulporganisatie Migrate. Sinds gisteravond is Migrate niet meer aanwezig om tenten uit te delen in Ter Apel. De actiegroep Platform Gerrit Krolbrug stopt per direct. Nu duidelijk is dat er geen tijdelijke fietsbrug komt tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, heeft de groep besloten te stoppen. En zeiler Suzanne Huizer uit Stad reist vandaag af naar de Verenigde Staten voor het eerste Women's International Championship. Tot 19 september strijdt ze met team Dutch Sail op de zeilregatta. Zenuwachtig is ze niet.
7: Wel gewoon gezonde spanning, zeg maar.
6: Meer nieuws om 8:30.
0: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Voordeeluitjes.nl, ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
10: Voordeeluitjes.nl. Prins Heerlijk slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, even langs de prikklok. Straks koninklijk bezoek in het noorden en het bestrijden van een kamelenprobleem op kantoren. Nu Roxy Music.
17: Goedemorgen, Edwin.
18: Goedemorgen.

0: She-Music met altijd keurig in pak. Met stropdas, Brian Ferry en More Than This. En mocht je nog in het goede weergevoel van gisteren zitten, met het zonnetje, 5, 26 graden. Nou, vandaag is het wel een beetje anders. Het is een bewolkte dag, zegt Harma. Lichte regen in de ochtend. In de middag meer regen en 18 of 19 graden. En dan hopen we maar dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima hun regencape en paraplu meegenomen hebben.
1: Ja.
0: Of dat iemand dat voor hun doet. Ik denk dat
1: dat denk ik, ja.
0: Die komen vandaag, mocht je ze willen begroeten, naar het noorden. Die doen een dagje Drenthe streekbezoek. Ze beginnen in Veenhuizen, waar ze onder andere het gevangenismuseum bezoeken en ook de penitentiaire inrichting. Nou, daar worden ze waarschijnlijk wel weer vrijgelaten. En gaan ze naar onder andere Tinalo, naar Zeien. Ze gaan naar Assen en dan eindigen ze vanmiddag bij de buitenplaats in Eelde. Daarna zo om 3:30 dan weer gaan vertrekken en uitgezwaaid worden. Dus mocht je nog even willen zwaaien, even willen kijken, dan kan dat vandaag bij onze buren in Drenthe.
2: Druk programma.
0: Nou, ze worden gereden, dat scheelt.
2: Ja, dat scheelt.
0: Ik weet niet of jullie beelden, ik zag ze gisteren pas, die beelden. Of jullie dat ook gezien hebben. Dat is een Nederlandse autocoureur, Luca Hartog. Nou, afgelopen weekend reed hij een race in China. En een Britse collega, Ollie Milroy, die was gecrashed. En die zat in een brandende auto.
2: Oh.
0: En die auto's hangen vol met camera's tegenwoordig. Ja. En Luca Hartog stopte naast die brandende auto. Speurde eruit, trok wat deuren weg. Je zag de brand, de vlammen echt uit die auto komen. Pakte op een gegeven moment ook een brand. Blussen, ging blussen en slaagde erin om die Ollie Milroy uit de auto te krijgen.
1: Wow,
0: ja, echt super knap.
1: Oh ja, ik zie de foto hier voor me.
0: Die beelden zijn echt heel heftig om te zien. Gisteravond in het programma van Renze bij RTL 4 was Luca Hartog te gast. En hij werd bedankt door de vrouw van die Ollie Milroy.
3: Thank you so much for not only saving Ollie's life, but all the messages and the support since. It's been amazing. It's amazing how much I can love someone I have never even met yet. And I can't wait to hug you and be with your family and connect together, because I truly believe that you are meant to be connected to Ollie in some way.
4: Dankjewel. Doet wat met je natuurlijk.
0: Zo, natuurlijk. Ja, echt. Hij ligt in het ziekenhuis. 5 gebroken ribben, gebroken sleutelbeen, gebroken hand, gebroken vinger en een gekneusde long.
2: Weet je.
0: Maar als je de beelden ziet, dan valt dat nog ontzettend mee. Dat hij überhaupt overleefd heeft. Echt super knap wat hij gedaan heeft, die Luca Hartog. Indrukwekkende beelden. Ja, weten jullie wat kamelendagen zijn?
2: Nee.
0: Kamelenprobleem.
2: Nee.
0: Op kantoor? Nou, dat is de dinsdag en de donderdag. En als je dat in een weekje legt, zijn dat de piekdagen waarop mensen naar kantoor gaan.
2: Ah.
0: Okay. En als je dat dan zo visueel ziet, is dat een kameel. En dat noemen ze ook een kamelenprobleem. Oh. Want de dinsdag en de donderdag zijn nog steeds veruit de populairste dagen om kantoor te werken. Dat merk je ook op de wegen. Hè. Op dinsdag en donderdag staan de grootste files. Dus vandaag is een dag om naar kantoor te gaan.
2: Druk in de trein.
0: Druk in de treinen ook. Ja, even ter vergelijking. 65% van de kantoormedewerkers is er op dinsdag, 63% op donderdag, 19% op vrijdag.
1: Zo.
0: Ja. Merk je zelfs bij ons, hè, dat dat dan wat rustiger is.
2: Ja, ik zie nu ook nog wat rustig, maar...
0: Ja, maar dat komt straks wel. Want het is een kamelendag. En dus willen ze ook proberen dat wat terug te dingen, wat gelijkmatiger te gaan verdelen. Dat is beter ook voor de treinen, voor op de weg en ook voor op al die kantoren. En dus zijn ze bij de Rijksoverheid inmiddels op kamelenjacht gegaan, zoals dat genoemd wordt, om personeel te verleiden om ook op andere dagen niet alleen maar thuis te werken, want thuiswerken is nog steeds ontzettend in. Maar dat bijvoorbeeld woensdag lekker naar kantoor te gaan, omdat het dan ook daar wat rustiger is.
2: Ja, hoe willen ze dat voor elkaar krijgen dan?
0: Nou ja, je kunt het aantrekkelijker maken met alle regelingen natuurlijk.
1: Ja.
0: Bij de trein heb je ook al speciale tarieven op andere dagen en zo. Dat proberen ze ook allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Misschien een lekkere lunch op vrijdag?
0: Nou ja, bijvoorbeeld.
1: Oeh.
0: Jij ziet voordelen voor ons gelijk hier.
2: Ja,
0: ja, ik snap het al.
2: Uitpakken hier.
0: Ja. En we gaan even terug naar 2008. Toen scoorde Ilse de Lange met So Incredible een flinke hit in ons land.
1: Ja.
0: En dat nummer is weer helemaal in.
1: Oh ja?
0: Ja, dankzij, en daar gaan we weer, dankzij TikTok. Dankzij Aisha Vis, die werkt gewoon bij een winkel. En die maakt ook dansvideo's. Daar bereikt ze echt heel veel mensen mee. Tientallen miljoenen views haalt ze binnen bij de dansvideo's. En ze heeft nu So Incredible erop gezet. Ja, en dat is dan weer opgepikt door allerlei influencers. Bijvoorbeeld door Jutta Leerdam. Die dan Jake Paul uitlegt waarom dat in Nederland een grote hit is.
1: Oh.
0: Nou, Ilse de Lange heeft deze mevrouw...

0: vrouw die Aesjavis 22 is ook maar eens even opgezocht. Daar hebben ze dan weer video's van geplaatst.
1: Oh, ja.
0: En bedankt haar met bloemen. Want gewoon 18 jaar later is So Incredible gewoon weer een hit. Dankzij TikTok.
1: Mooi.
0: Ja, zit ik niet op. Ja, zeker wel, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oeps.
0: Nee, ja, is dat oeps?
1: Ja, wel veel tijd aan kwijt,
0: veel tijd,
1: hè?
0: Ja. Ah, je leert er wel van dansen. Ik ga Ilse de Lange even opzoeken. Leuk om zo even te draaien.

0: The Cure, Close to Me, was leuk. We waren gisteren met mijn vrouw het eten en we zaten op het terras. En er waren drie mannen, zaten een tafeltje verderop. En die mannen hebben de hele, waren mannen van mijn leeftijd, zeg maar, dus jong. En die hebben de hele, terwijl wij er zaten, alleen maar over muziek gesproken. En over The Cure. En dat was echt heel grappig. Ja, af en toe vang je dan de vlam op. Hè. Ik had dus een leuk gespreksonderwerp.
1: Ja. Lopend vuur.
0: Maar daar gaan wij het nu niet over hebben. In onze lopend vuur gaat het over de landelijke staking in het openbaar vervoer morgen. Ja, dat is even schrikken. Als je nog niet wist, 24 uur, nauwelijks of geen bussen en treinen. Misschien een verdwaalde bus, weet je nooit helemaal. Hè? Maar in principe niet van 2 uur woensdagmorgen, dus morgen vroeg, tot 2 uur donderdagmorgen. De staking draait om de kabinetsplannen te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV zegt op te komen voor de bescherming van de WW en de WIA. Nou, die actie staat niet op zichzelf vandaag. Bijvoorbeeld is er ook een actie van overheidspersoneel in Den Haag. Ja, zo'n staking, dat heeft wel gevolgen voor bijvoorbeeld scholen en crèches, leerlingen die er allemaal naartoe moeten. Maar ook werkenden die via het openbaar vervoer naar het werk moeten, zullen de gevolgen ondervinden. Nou is het wel het dalletje in de kameelweek, hè? Hebben we net geleerd, de woensdag. Maar toch, hoe sta jij in deze discussie? Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Kijk ik even naar jullie.
2: Ja, ik heb er nu niet zo last meer van, want ik kan nou gewoon lekker fietsen. Maar voorheen moest ik wel echt ver reizen met de trein. Ja, dan was het wel minder geweest.
0: Als jij voor je werk bijvoorbeeld of voor scholen afhankelijk bent van het openbaar vervoer, is morgen een lastige dag.
2: Ja. Zeker.
3: Ja, lastig. Nou ja.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Of is het niet een lastige dag?
3: Jawel.
0: Nou ja, maar als jouw werkgever zegt, ja maar, jij werkt op een crèche, daar komen kinderen gewoon naartoe.
3: Ja.
0: En jij woont daar 20 kilometer bij vandaan of 30 kilometer vandaan. Zegt ja, maar je wordt wel verwacht hier morgen vroeg om 7 uur. Nou, kom er dan maar eens.
3: Ja,
0: als je geen auto rijdt. Dat is hartstikke lastig. Ja. Aan de andere kant is zo'n actie ook niet voor niks.
3: Nee,
0: en is het voor onze toekomst, zeg maar, waar dan voor gestreden wordt. Met de bezuiniging op de WIA en de WW. Dus ja. Maar is het niet een te zwaar middel gelijk, is de vraag. Nou, ik ben heel benieuwd. We leggen het gewoon bij jou neer. Wij komen daar niet heel erg uit.
3: Nee.
0: Lastig onderwerp, maar misschien jij wel. Ja, jij zeker wel. Dus laat het ons weten. 050-3188-288. Even naar onze appen of bellen. Dan mag allebei, krijg je Daphne aan de lijn. Dat is sowieso wel leuk.
3: En,
0: ja, toch? Ja, en stemmen, dat is ook fijn. Dat doe je via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Tussenstandje nu, nou, is wel redelijk 50-50. 54% van de stemmen zegt eens. Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Zullen wij nog een paar jarigen doen? Zeker doen we nog een paar jarigen. Matthijs van Nieuwkerk is jarig. Bezig met een comeback, een nieuwe podcast uit. En gaat een quiz doen bij SBS6 en een muziekreisprogramma. 66 geworden vandaag, als gezegd. Helga van Leur, die toch vroeger altijd vertelde wat voor weer het zou worden. Daar is ze mee gestopt, hè. 56 geworden vandaag. Joep onder de Linden is jarig. Die kennen we vooral natuurlijk ook als Bas Wouw de Seaman.
3: Oh.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik zag
3: hij
0: je kijken.
3: Hij vervelen ons.
0: 61, ja mooi, hè. Plien en Bianca. 61, Joep onder de Linden. Corrie Konings is jarig. Zij wordt 75 vandaag. Treedt nog altijd op, hè. En Alicia Beth Moore is jarig. 47. Alicia Beth Moore, die kennen we beter als Pink.

0: nieuws. Dat komt er natuurlijk weer aan het eind van het jaar. Ik noteer deze vast even voor mijn lijstje. Pink is jarig vandaag. Just Give Me A Reason. Die kun je krijgen om te luisteren zometeen naar het nieuws uit Groningen. Welke reden bijvoorbeeld om te luisteren, Mark?
1: Nou, dan hoor je bijvoorbeeld wat de toekomst in het verschiet heeft voor de Zomerbühne.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Het is precies 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen om de opvang van asielzoekers na het vertrek van hulporganisatie Migrate. Sinds gisteravond is Migrate niet meer aanwezig om tenten uit te delen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Zo sliepen in de nacht van zondag op maandag nog 12 mensen buiten. Zij konden nog wel rekenen op een tent van Migrate, maar dat is nu dus voorbij. De gemeente roept het Rijk en het COA op om snel met een structurele oplossing te komen. Aan het beneden Oosterdiep in Veendam is gisteravond een auto uitgebrand. De onbekende oorzaak vatte de auto vlam onder de motorkap. Een buurman ontdekte dat de wagen rookte en belde de brandweer. Die wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto flink beschadigd raakte. Zomerbühne krijgt toch een vervolg. Het muziektheaterproject werd 5 jaar lang gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen. De voorstelling van dit jaar, De Graanrepubliek, was nummer 5. Maar volgens artistiek leider Reinoud Douma gaat Zomerbühne gewoon door.
12: Ja, sommige mensen denken dat Zomerbühne maar 5 voorstellingen zou gaan maken. Dat komt ook omdat wij met steun van Nationaal Programma Groningen 5 jaar financiering hebben gekregen. Maar we wisten eigenlijk al een tijdje dat we eigenlijk gewoon door moeten. Want het is zo leuk om elk jaar op een andere plek dit soort muziektheater te maken. Dus wij gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
1: Wel kijkt de organisatie nog hoe toekomstige voorstellingen gefinancierd gaan worden. De actiegroep Platform Gerrit Krolbrug stopt per direct. Dat laat voorzitter Chris van Malkenhorst weten. De groep zette zich jarenlang in voor omwonenden van de brug in stad, die in 2021 werd aangevaren. Sindsdien is de brug gesloten voor autoverkeer. De actiegroep wilde een tijdelijke fietsbrug voor tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Nu duidelijk is dat deze er niet komt en dat de gemeente hier ook niks meer voor gaat betekenen, heeft de groep besloten te stoppen. De run van Winschoten bestaat dit jaar 50 jaar. Jarenlang deed Erik Blauw voor Radio Winschoten verslag van de ultraloop. Achter op de motor verzorgde hij het commentaar. Het was pionierswerk voor de lokale omroep, ook omdat er nog weinig bekend was over de hardlopers.
13: Je had eigenlijk alleen maar de naam, de leeftijd. En soms als ze een overwinning hadden geboekt dat jaar, had je dat ook nog. En dat schreef ik op in lijstjes en dat ging allemaal mee op de motor. Zodat je nog iets paraat had en nog iets kon melden als die loper dan voor op kwam te lopen.
1: En Suzanne Huizer uit Stad verwacht een mooi zeilavontuur in de Verenigde Staten. De 21-jarige student geneeskunde reist vandaag met Team Dutch Sail af naar Newport, vlakbij New York, voor het eerste Women's International Championship. Huizer groeide op in Sneek en kreeg het zeilen daar van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Toen ze 2 jaar geleden ging studeren, kwam het zeilen op een iets lager pitje te staan, maar dat veranderde snel toen ze werd uitgekozen voor Team Dutch Sail. Bang dat ze het zeilen verleerd is, is Suzanne niet.
4: Vanaf februari tot aan nu hebben we wel gewoon veel getraind. Dus nu ben ik daar niet onzeker over. Nee. Wel gewoon gezonde spanning, zeg maar.
1: De zeilregatta duurt tot en met 19 september. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed. Voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof, kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
18: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, de Noordelijke Biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Wie? Dat hoor je zo meteen.
20: Goedemorgen Edwin, hi, hallo.
21: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. De noordelijke biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. De biobank zoekt zo'n 16.000 familieleden van huidige deelnemers om zo een vierde generatie aan het onderzoek toe te kunnen voegen. Directrice Boukje Boertien van Lifelines.
1: 167.000 deelnemers, inwoners van Noord-Nederland, vormen de basis van Lifelines. Ze wonen in Groningen, Drenthe of Friesland. In de leeftijd van 0 tot 93 jaar. Een groot deel van die mensen zijn er nu nog steeds actief deelnemer. Hè. We hebben nu nog ongeveer 100.000 actieve deelnemers. En we zoeken familie van deze deelnemers.
2: Ik meld me aan omdat mijn oma of opa meegedaan heeft. Wat kan ik dan verwachten?
1: Ja, het is eigenlijk andersom. Jouw oma krijgt een berichtje. Heb jij familie van 40 jaar of jonger, woonachtig in Groningen, Drenthe, Friesland? Die mag meedoen met Lifelines.
2: Ja, waarom is het zo belangrijk dat er nieuwe mensen mee gaan doen?
1: Omdat onze 20 jaar lang volgen we die 167.000 mensen. Maar onze deelnemers worden ouder. En ik zelf ook. Hè. Ik was 35 jaar toen ik begon en nu ben ik 55. Dus reken maar uit. We hebben nu 3 generaties. En we hebben behoefte aan een 4e generatie.
2: Kijk, een van die deelnemers die 20 jaar geleden mee heeft gedaan en nu nog steeds meedoet is Isabelle Blees. Isabelle, we lopen nu het hokje in. Wat ga jij hier doen in het hokje?
3: In dit hokje wordt mijn lichaamsgewicht gemeten en mijn lichaamslengte. Er staat hier een groot apparaat. Ik heb net mijn schoenen en sokken uitgedaan. En nu ga ik daarop plaatsnemen. Ik zal even de meting netjes uitvoeren eerst. Hè. Dat wordt dan.
4: Niet bewegen. De meting begint nu.
2: Niet bewegen. Inderdaad, ze staat helemaal stil. Hij gaat af op het vinkje. Wat heeft hij nou gemeten?
3: De meting nu was alleen mijn gewicht en lengte en BMI. Om te kijken of ik een gezond gewicht heb.
2: Ja, waarom ben jij 20 jaar geleden begonnen met meedoen?
3: Nou, dat had een beetje twee redenen. Ten eerste leek het me natuurlijk een hele handige check voor mijn eigen gezondheid elke 5 jaar. Maar ik vind het ook bijzonder hoe juist in Noord-Nederland, Friesland, Groningen, Drenthe, dat daar zoveel mensen al zoveel jaren gevolgd wordt, waar heel veel waardevolle informatie uitkomt, zodat ze kunnen kijken waar bijvoorbeeld ziektes ontstaan en waardoor, maar ook hoe mensen gezond kunnen blijven.
2: Gaat familie van jou zich opgeven?
3: Nou, ze zouden heel graag willen, maar ze zijn te oud. En de enige die zouden mogen deelnemen qua leeftijd zijn mijn neef en nicht. En die zouden dat ook wel willen, maar die wonen niet in het noorden.
2: Wie mogen er eigenlijk allemaal meedoen met Lifelines? Wie mag zich aanmelden?
1: Als je familie bent van een huidige Lifelines deelnemer, als je 40 jaar of jonger bent en als je in Groningen, Drenthe of Friesland woont. Dus denk aan kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, partners. Dus bijvoorbeeld van mij mogen mijn kinderen en kleinkinderen zich aanmelden en mijn partner niet, want die is te oud.
0: Lifelines-directeur Boukje Boertien was dat. Je hoort ook deelnemer Isabelle Blees in een bijdrage van Jetse Koper. En zometeen de stal met politiepaarden aan de Sondweg in Groningen vertrekt na tientallen jaren naar Friesland. Nou, waarom dat is, dat hoor je zometeen. En je hoort Oetgrun, Harma met het weer.

0: Daryl Hall en John Oates en de Man Eater. Het is 7:45. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik heb plan om te tennissen vanavond. Ik krijg net een appje binnen van mijn tennispartner. Die zegt, nou, die reservering van vanavond is onder voorbehoud van wat Arma nu gaat zeggen.
1: Nou, dan wordt het in de loop van de open wel beter.
0: Ja, we gaan vroeg in de avond.
1: Nou, dan zat waarschijnlijk nog wel nooit helemaal droog
0: in. Okay.
1: Nee, het is vandaag nooit zo'n geweldige dag als gisteren met 27, 28 graden. Trouwens, het oosten van Brabant en gisteren in Limburg, toen was dat een groen. Dat werd gewoon een tropische dag. Nee, vandaag zocht het er allemaal minder fraai. De temperaturen van vandaag overdag liepen heel veel op die van afgelopen nacht. Er komt een beetje bij. 18, 19 graden met vermeend aangedurigens wat lichte regen. Maar ook nog lange droge perioden, maar vanmiddag, ja, dan reed het soms toch wel even wat harder. En de temperatuur dus die 18, 19 graden met een motig tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van de avond wat droog. In Loten kloot op met vannacht 12 tot 14 graden als minimum. In Maan verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer in windsteun. Maar er is ook wel zon en met een motig tot harde zuidwest tot noordwestenwind. Nog een beetje droog, 17 of 18 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. We gaan het hebben over paarden, want de stal met politiepaarden aan de Zondweg in Groningen vertrekt eind dit jaar naar Friesland, naar Haskerhorne. En daarmee komt na tientallen jaren een eind aan de stal, aan de Zondweg in Groningen. En daarvoor ook op andere plekken in de stad. Ja, de manege maakt plaats voor een nieuwe woonwijk, Stadshavens. Verslaggever Remco Innethoff was bij een les van instructrice Ebelien Nieboer. Ebelien Nieboer is hier, ja.
2: We beginnen gewoon straks even lekker met de paarden even losrijden. Oké, gaan we de volt even sluiten. Geleidelijk aan maak je de volt te kleiner.
3: De communicatie tussen ruiter en paard. En dat moet gewoon goed zijn. Dressuur is eigenlijk de basis van alles. Maar ook zeker de basis voor politieruiters. Nou, je merkt op een gegeven moment, hè, we werken daarom ook het liefst met vaste combinaties van ruiter en paard. En je merkt op een gegeven moment gewoon dat, ja, je hoeft maar ergens aan te denken en je paard doet het al voor je. Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben. En dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
2: We gaan zo de ME-formaties gaan we oefenen. Hebben we in het verre verleden ooit eens één keer gedaan. Dus we gaan het eerst gewoon even een stap doen, even in alle rust, dat iedereen weer zijn positie weet.
0: Ja, paarden en daarvoor Ebelien Nieboer, zij is instructeur bij de bereden politie in Groningen. De verhuizing naar Friesland betekent voor Groningen niet dat er geen politiepaarden meer op straat te zien zijn. De noodzaak voor paardeninzet wordt nu gewoon per gebeurtenis beoordeeld. Zometeen reacties op ons lopend vuur met de stelling: het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. En de kennis hoorden ze net al heel even kort. De troubadours.

0: En die nacht die is net voorbij en overgegaan in de dinsdag 8 september. De troubadours en in de nacht. Lopend vuur. Morgen, 9 september, is er een landelijke staking, een 24-uur staking, in het openbaar vervoer. Niet of nauwelijks bussen of treinen dus. Staking draait om de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV zegt op te komen voor de bescherming van de VIA en de WW. Acties zijn niet op zichzelf, zijn veel meer acties. Maar heeft natuurlijk wel gevolgen. Als jij ergens naartoe moet, wordt dat morgen wel een stukje lastiger. Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal op binnen op 050-3188-288, Daphne?
1: Ja, Cor zegt, de vraag beantwoordt zichzelf al. Je zult maar een afspraak hebben in het ziekenhuis of een andere belangrijke plek. Koos die twijfelt wat, net zoals wij eigenlijk eerder al. Hij zegt, het is een zwaar middel en het brengt duizenden mensen in een lastig parket. Maar een paar spandoekjes en een megafoon zetten vaak ook geen zoden aan de dijk. Ik begrijp het wel, maar ik heb toch een beetje mijn twijfels. En Freddy zegt, alles en iedereen die strijdt tegen dit kabinet net steun ik onvoorwaardelijk. Dus nee, het is niet een te zwaar middel. Sterker nog, ze mogen wat mij betreft het OV ook voor langere tijd platleggen.
0: Vrij hoeft nergens heen, denk ik.
1: Nee, precies. Auto, ja. Kenneth die zegt nog, deze staking was van tevoren al bekend, dus tijd genoeg gehad om afspraken te verzetten, of tenminste een oplossing ervoor te zoeken, zodat jij woensdag er geen moeite mee hebt dat er gestaakt gaat worden.
0: En toch zul je morgen op station mensen zien die...
1: Absoluut.
0: Dat is altijd zo, ja. Platleggen voor het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 53% van de stemmers is het ermee eens. Straks naar achteren, onder andere de run van Winschoten. Nu Joshua Caddison.

0: Nederlands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: In Groningen luister je op FM 97.
6: 8 uur.
7: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
8: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
7: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
7: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Toots Russian. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalseweg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:45 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.

0: mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalseweg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalseweg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar een toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uur onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde. Buitengewoon goed.

Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind.

0: Het is nu 4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Het geluid.

Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind.

0: Het is nu 5 uur.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind.

0: Het is nu 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80.

0: Het is nu 8 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: This is Ags Connolly telling you to listen to Lunch with Stew Time every Saturday, 12 to 4 on RTV Go. You can-

0: Dit is nu 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: for God's sake, turn around.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag. Het is nu 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met 10 bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. En dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. De komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Dit was zomer 87.

0: Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.